0: Even een moment hoor.
1: Comes back clear valid to a Madison. Not apparent on a black 2014 deep utility.